Gesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep AfroTros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

tijd. En dat is leven en laten leven. Ik groet je, ik ga er vandoor en je bekijkt het maar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep AfroTros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt, zodat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

Met een live versie van In Nijedijn, nog steeds een van de allergrootste hits. En meezingen mag ook zeker met muziek van John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek en Mart Hoogkamer, neem er een van mij. Nou, dan weet je een beetje wat je te wachten staat in dit eerste uur van de Gouden Uren. Hier is Pussycat.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Zomerse klanken op je radio. Je hoorde John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek. Daarvoor Jannes en Gadan en Pussycat. Met hun versie van The Same Old Song. Origineel van The Four Tops. Uit mijn hoofd in de jaren 60 of 70 al uitgebracht. Dat ga ik zo meteen nog even voor je uitzoeken. Maar ook de Nederlandse band Pussycat deed een duit in het zakje en maakte er dus een eigen versie van, die je natuurlijk voorbij wordt komen in de gouden uren. Waar de schatkamer van de Nederlandse muziek weer goed aan bod komt, zo mag ik het toch wel zeggen. Gisteren draaide ik al In de Wolken, nu in Nijedij, live. Dit is De Kast. De nacht is voorbij.

0: ging. Toen moest ik ook nog aan dit liedje denken natuurlijk. Bonnie Sinclair en Ron Brandstede met een echte Nederlandstalige klassieker. Je hoorde Dr. Bernard. Mart Hoogkamer daarvoor. Neem er een van mij, in dit geval een bakje koffie. En je hoorde ook de live versie van In Nijedij van de Kast voorbij komen. In de gouden uren voor deze zondag. 17 mei op de kalender. Ik hoop dat je leuke plannen hebt vandaag. En dat je die ook met mij wilt delen. Want ik ben toch wel benieuwd waar je uithangt. Waar de radio aan staat en wat je plannen zijn voor deze zondag. Meld je vooral even via de NPO Luister-app. De inbox staat hier wagenwijd open in de studio. Dus alles komt binnen. Ik lees alles. Ik probeer ook alles te behandelen. Dat is best wel een uitdaging, maar ik ga mijn best doen. En heb je nog een liedje dat je graag zou willen horen, dan mag je dat ook zeker laten weten via de NPO Luister-app dus. Nu tijd voor een hit uit de Nederlandstalige top 1000. En dit liedje zou komend jaar zomaar eens richting de top 50 van die lijst kunnen gaan. Want het was een joekel van een hit een aantal jaren geleden. En inmiddels is het ook wel uitgegroeid tot een echte Nederlandse evergreen, zoals we dat dan mooi zeggen. We gaan naar het mooie Zeeland, wat op 95 in de lijst van het afgelopen jaar. Bluff en Gijke Arnaert.
1: Niets is

Radio ervoor, Jeffrey Hezen, Embrace van mij alleen. En we gingen dus ook naar Zeeland, naar Zoutelanden om precies te zijn. De nummer 95 uit de Nederlandstalige Top 1000 editie 2025. Bluff en Geik hoorde je.

populairste Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Zijn nieuwste single is net zo zonnig en zomers als deze. Route du Soleil heet de nieuwe single van Wolter Kroes. Ook al hier te horen op NPO Sterrenl Radio. En dit liedje werd ooit geschreven door collega DJ Edwin Evers. Die gaf hem aan Wolter. En Wolter geeft zelf aan dat het liedje ook keihard wordt meegezongen tijdens zijn optredens. Goed nummer hoor. Haal alles uit het leven. Daarvoor Pascal Redeker. Kijk om je heen. En ook de tapster uit Tijuana kwam voorbij. Zo heet de nieuwste hitsingle van Sander Kwarten. Na het nieuws van 10 uur ben ik bij je terug. Met een nieuw uurtje Gouden Uren. Daarin duiken we uiteraard de schatkamer van de Nederlandse muziek weer in. En hoor je ook weer een hit uit de Nederlandstalige top 1000. Dit uur nog Cheerio van Justin de Wild. En deze van Piet Veerman. Dit is Sailing Home.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lucas van Leeuwen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Hij is zijn checklist inmiddels aardig aan het afwerken als het gaat om samenwerken met andere Nederlandse artiesten. Met onder andere Wesley Bronkhorst heeft hij al een liedje uit. Met Robert van Hemert natuurlijk, Moet dat nou. Met Yves Berendsen en ook met Tino Martin. En dit is de nieuwste, samen met Senna, je hoorde Donnie. En waar blijf je nou? Voor nog Roberto Giacchetti en de Scooters, I Save the Day. En Suzanne kwam met een leuk verzoekje. Die ging voor Raymond Hermans en Gevallen. Op NPO Sterren NL Radio, waar je luistert naar de zondageditie van de Gouden Uren. Mocht je net zijn ingeschakeld en denken, hey, Corné, waar is Corné? Corné zit even in de Lappenmand. Ik heb begrepen dat hij weer aan de beterende hand is. En we hopen hem dan ook morgen weer te verwelkomen voor een nieuwe editie van de Kort en Klein Show. Maar tot die tijd mag je het dus even met mij doen. Mijn naam is Lucas van Leeuwen vanuit Hilversum. Nogmaals een hele goede morgen. Leuk dat je bent ingeschakeld op NPO Sterren NL Radio. Zometeen hier. Toontje Lager en zoveel te doen. Wesley Klein en hey jij, hoe heet je? Nu is Paul de Leeuw en ik wil niet dat je ligt.
3: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft.

0: uit zijn repertoire ken. Wel flink op gestemd het afgelopen jaar. Want in de editie van 2025 moet ik zeggen, kwam die op 372 terecht. Peter Schaap en Adem, Mijn Adem.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

plekjes vrij in de playlist. Rond de klok van 11:30 is hij weer te horen. De favoriete top 3. En jij mag hem insturen, hè, op deze zondag. Kom maar door, je 3 favoriete Nederlandstalige liedjes. Welkom via een bericht in de NPO Luister.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Erbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avrotros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

Gaat er een Dolly Dos musical door heel Nederland reizen, langs alle Nederlandse theaters. En bij iedere voorstelling komt er een originele Dolly Dot ook daadwerkelijk op het podium. En dan wordt vast dit liedje ook gezongen. Doa Diddy Diddy, daarvoor André Hazes, Wie kan mij vertellen. En je hoorde een van de liedjes uit het repertoire van Frank Boeien, in dit geval Verslaafd aan jou.

0: en laat het vanavond gebeuren.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, de favoriete top 3. Het was weer een aardige klus om er een lijstje uit te vissen, want er worden zoveel goede favoriete top 3'tjes ingestuurd. Mijn excuses alvast als jouw lijstje vandaag niet is uitgezocht. Maar goed nieuws, als je hem instuurt, dan wordt hij ook echt

was de muzikale regie even in handen van Alexandra van Schaik uit Weert in het mooie Limburg. Zij vroeg de afgelopen 3 liedjes aan in haar favoriete top 3. Je hoorde Samantha Steenwijk, Houd toch van mij, op nummer 2 Alexander Curly en I'll Never Drink Again en thuis.

Jan rijdt met je mee. Jan Paparazzi hoor je iedere maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7. Met het klimaatneutrale lifestyle magazine De Jan Paparazzi Show. Je hoort de beste muziek van Nederland, de Nederpop klassieker van de dag en een vergeten plaat in 6:30, 7:30. De Jan Paparazzi Show. Iedere maandag tot en met donderdag van 4 tot 7 op...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wakker. Snelle en maan en blijven slapen op SterrenNL.
1: Dit is het weekend van SterrenNL met Perry Kroos.
0: Ja, en daarvoor Monique Smit. En ik wil je helemaal. Nou zeker, de komende 3 uur gaan wij er weer eventjes een groot feest van maken. Jij daar aan de andere kant van de radio en ik hier in de SterrenNL studio. We gaan eens eventjes de sfeer weer omhoog pompen. En dat doen we met de nieuwe Perry's Weekend Party. Zoals je gewend bent van deze show, mag je zo meteen wel lekker inchecken. We pakken de incheckbericht erbij van waar je ook maar luistert. Hè. Misschien sta je ergens in de schuur een beetje te klussen. Ben je thuis, binnen, het huis aan het poetsen? Of ben je bezig met je auto? Ben je onderweg naar familie of vrienden? Of ben je iets heel anders aan het doen? Het maakt helemaal niet uit. Je bent van harte welkom bij NPO SterrenNL Radio. En dat doe jij via de NPO Luister-app. Waar trouwens alweer direct een berichtje binnenkomt van Boy. Die zegt, Perry, je begon gisteren met die nieuwe jingle van jou. Met die nieuwe weekendjingle die gemaakt is door stagiair Wouter van de show. Nou, hij vraagt of ik daar vandaag weer mee zou willen beginnen. Nou, waarom ook niet, hè? Even een lekkere sfeer erin gooien op deze zondag. Direct naar de Gouden Uren met Corné. Klein, ja, Corné, nog dankjewel daarvoor, hè?

zin in hebben op zondag. Mooi zeg. Belinda Kinnaar en Zeven Oceanen. En daarvoor iets wat we allemaal iets vaker moeten doen. Hè? Altijd blijven lachen, ook al lijkt het soms allemaal niet zo leuk. Als je maar blijft lachen, dan wordt het leven vanzelf weer wat vrolijker. Zeg ik altijd maar, hè? Kleine levensles op deze zondag 17 mei. Inzichtberichten ga ik zo meteen doen. Ben je erbij? Stuur eventjes dat je erbij bent. Dat doe jij in de NPO-luister hebt. We gaan wat berichten doornemen. De André Hazes, kleine jongen. Eerst Henk Dissel, dit is Waterpas op de nummer 1. NPO Sterren NL.

oh, wat heerlijk zeg. Ik ben er weer bij op deze zondag. Ik doe lekker rustig aan. Sterker nog, we doen geen klap vandaag. En zou je die plaat even kunnen draaien? Oh ja, weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Ja, dat zou ik wel even kunnen doen. Dat past wel bij de zondag. Helemaal als ik kijk naar Jorrit. Nou, Martin, die is druk bezig. Wat ben jij nou? Hij stuurt er ook een foto bij. Ik zie zijn keuken. En die keuken is helemaal bezaaid met, wat is het, bloem? En ik zie een bak staan. En nou, het lijkt erop alsof Martin wat lekkers aan het bakken is, Martin. Maar ik kan het niet helemaal uitmaken wat het is. Kan je me nog even een appje sturen? Dan weet ik heel veel wat het is waar ik naar het kijken ben. Maar heel veel succes in ieder geval, Martin. En veel plezier ook vooral bij wat lekkers bakken. Jesse, die zegt ook van, joh, lekker op de bank ploffen. Een potje bier erbij, even een koekje op tafel. Heerlijk, dit is mijn luie zondag. En lekker luisteren naar Sterren.nl. Hans daarentegen, die is bezig met de verbouwing van zijn badkamer. En hij is daar vandaag alweer bezig. De oude badkamer zijn ze op dit moment aan het slopen. En ook op de zondag doen ze dat gewoon, zegt hij. Geen enkel probleem. En de buren hebben er geen last van. Nou, dat is mooi, Hans. Is altijd belangrijk. Hè? Je moet je buren nooit heel erg tot last. Ik kan alleen maar zorgen voor ellendigheid en zo. Ja. Thijs die zegt, hey Perry, samen met de vrouw, lekker op stap. We gaan zo meteen de boodschappen eens even in huis halen. De weekboodschappen en daarna even op bezoek bij mijn schoonouders. Altijd een standaard ritueeltje op de zondag. Maurice, die is bezig met een hobbyprojectje. Wat staat er nou bij? Hij is een boot in elkaar zetten, een miniatuurboot. Nou, ziet er goed uit, Maurice. Ook een foto erbij geplaatst. Dankjewel, vind ik leuk om dingen te zien. Het is radio, hè, dus... Als je nu naar Sterren luistert en je denkt van ja, leuk die foto, ik heb er niks aan. Nee, dat klopt. Ik zie je, maar dat vind ik wel leuk om dingen van jou te zien. Kelvin is er ook bij en Jon zegt ook, Perry, feestje op de radio de komende 3 uur. Zou je voor mij Wolter Kroes even kunnen draaien met Lekker in mijn vel? En normaal gesproken draai ik natuurlijk in het laatste uur alleen maar verzoekjes. Maar hey, het is zondag, laat ik even een uitzondering maken. Ik ga Lekker in mijn vel van Wolter Kroes draaien.

Fleming en Zij Wil Mij op SterrenNL. We gaan zo meteen nog eventjes een rondje inzichtberichten doen. Als je luistert op deze gezellige zondag naar SterrenNL, pak even de NPO-luisterapp erbij. Stuur even een berichtje. Het is een kleine moeite. Kost je hoogstens een minuut, twee minuten maximaal. Heb ik een gezellig berichtje in de box en hoor je jezelf zo meteen op de radio. Wat er sowieso even aankomt is de paradeplaats van deze week. En die is leuk. Sieneke en Ik Doe Wat Ik Wil. Hoor je na het goede doel. Dit is de live-uitvoering van Nooduitgang. Ik moet snel.

nieuwe single deze week gebombardeerd tot Sterrenl paradeplaat. En ik doe wat ik wil. De intro-berichten, ze komen eraan. Stuur ze in via de NPO Luisterapp. Ik neem ze door naar Afro Bros, Jeffrey Hayes, Brazen, Billy Dans, Meisje. En eerst een van mijn persoonlijke favorieten van Corrie Konings. Je hoort er nu op Sterrenl. Dit is Ik Wil Een Man.

Ik kan geen genoeg krijgen van deze leuke versie van Meisje. Ever Rose, Jeffrey Hazelbrace en Billy Dans op SterrenNL. Steeds meer van die grote groepjes die we samenvoegen, maar... ze brengen wel hele leuke liedjes uit, waaronder deze. De voor Corrie Konings en Ik wil een man. Nog even een rondje langs de velden, een rondje door Nederland. VOV luistert op dit moment naar de gezelligste van Nederland, SterrenNL. Dat is Bianca, die zegt, hallo Bianca hier, ik luister mee naar SterrenNL. Dat doet ook Roy. Roy die zit op dit moment in de auto. Vrouwlief die rijdt en ze zijn gewoon zomaar eventjes een blokje om aan het gaan. Omdat ze zich verveelt. Het huis is zijn de auto ingegaan. Nou ja, lekker is SterrenNL aan. Lekker een beetje onderuit gezakt in de auto zitten, Roy. En genieten van het uitzicht. Marina, die luistert ook mee. Die is bezig met zijn voorbereiden op een nieuwe baan. Die gaat morgen beginnen op haar nieuwe werk. En wat ze precies gaat doen, dat staat er niet bij. Vooral dat ze zich mentaal aan het voorbereiden is. Moet je nog een studie doen, Marina, of iets anders? Of is het morgen gewoon overladen worden met nieuwe informatie op het werk? Dat is altijd... Het is lang geleden dat ik ben begonnen op een nieuwe baan. Maar ik weet het nog wel, als je dan ergens opnieuw begint... dan word je echt overladen met iets te veel informatie... en dan ben je dood op aan het einde van de dag. Nou, succes Marina, morgen op je eerste werkdag bij je nieuwe baan. Rick, die luistert mee, die doet lekker makkam vandaag. En Fabian, die is vandaag aan het werk, buschauffeur, druk bezig. En die hoeft zich ook niet te vervelen. Kees, die luistert ook mee, die zit thuis. Die zegt, Perry, ik heb echt de tijd van mijn leven. Ik doe niet zo heel veel de afgelopen weken. Ik heb namelijk vakantie en ik plak er nog een week extra aan vast. Ik heb namelijk de baas gebeld vrijdag of ik nog een week extra mocht. En dat mocht. Dus ik heb nog een week extra vakantie. Nou Kees, dat doe je goed en ga dat ook optimaal benutten. Ga ervan genieten. Doe leuke dingen met jezelf of met familie, vrienden, weet ik veel wat je doet. Maar ga er wel van genieten. En Tim en Niels, die zijn lekker bij elkaar. Die zijn aan het genieten van de Nederlandstalige muziek op SterrenNL. Nou jongens, als jullie het leukste willen horen, dan weet je het, hè. Dan weet je het te vinden. De NPO luisteren, want in het derde uur tussen 2 en 3... draai ik alleen maar jouw favoriete liedjes. Een uur lang alleen maar verzoekjes. John Westerlange Frans ga ik zo op dit draaien. Met Alles wat ik zoek, doe ik naar de nieuwe single van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, vond ik wel. John Wester, Lange Frans en alles wat ik zoek op Sterren NL. Zo, deel 2 van Pace Weekend Party. Een uur lang waarin ik zoveel mogelijk muziek ga draaien. Dus hou je radio lekker hard en vier het feestje mee op deze zondag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen, en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Percy Dekker. Ik hoef toch niet uit te leggen wat dat is, hè, waar ze over zingt.
1: Perry Kroms.
0: Ja, in dit geval gaat het over een persoon die haar persoonlijke satisfier is. En daarvoor Samuel Welten en de bankzitters. En wat heeft dat gemeen met Roxy Dekker? Nou, een van de leden van de bankzitters is dus de vriend van Roxy. Nou ja, gelijk alweer van ezelsbruggetje gemaakt. Je hoorde daarvoor nog een uitslover van die twee, maar er zijn wel wat meer, geloof ik. Bankzitters zijn er? 3? 4?
2: Oh, eens even.
0: Zou ik moeten weten uit mijn hoofd, hè. Samen met Samuel Welten in ieder geval. Helemaal van mijn stuk. Uur nummer 2 van Penny's Weekend Party. De gezelligheid, die houden we lekker vast. En in dit uur, ik heb het beloofd, lekker veel muziek om jouw zondag goed mee door te komen. Ik kan me voorstellen dat het voor jou een relax dagje is. Of dat je onderweg bent naar een verplicht bezoekje. Of je doet gewoon geen klap vandaag. Nou, alles mag, alles kan. Ik zorg hier voor lekkere Nederlandstalige muziek van onder andere Guido van der Graaf. Eigen schuld. En eerste plaat die heel wat jaar geleden zag, kwam en overwon. En opeens stond hij overal op nummer 1. Had hij nooit verwacht, te zingen de schilder uit Zwolle. Ik heb het over Wimmy Bauma. Dit is de ring die jij draagt op sterren.

eigenlijk alleen maar hele goede muziek de laatste tijd. Guido van der Graaf en Eigen Schuld. En daarvoor Wimmy Bauma en de ring die jij draagt. Op de nummer 1 NPO Ster NL, van harte welkom. Dit is het radiostation waar jij kan genieten van het beste van eigen bodem. En waarbij je eigenlijk liedje na liedje na liedje alles mee kan zingen. De meeste gezelligheid heb je hier op een dag. Dagje zometeen. Fons Veurink. Leuk liedje is dat. Avond voor in de boeken. Eerst even een klassieker uit de schatkamer. Dit is de Jazzpolitie. Liefde.

muzikanten die in één keer de kop opsteken hier in Nederland en die liedjes gaan maken. Nou is het tegenwoordig, ja, ik wil niet bagitaliseren, oftewel niet makkelijker laten klinken dan het lijkt. Maar het is wat toegankelijker geworden, denk ik, om muziek te maken. En als je tegenwoordig goed kunt zingen, nou, dan kies je ergens een studio uit. Het zijn er ongelooflijk veel door heel Nederland. En dan kan je dus een single opnemen. En dan het geluk ook nog eens hebben dat de radiostations het goed vinden. En natuurlijk de luisteraars daarvan. Dit liedje dat gaat lekker. Fons Feurink en Avond voor in de Boeken. Daarvoor hoorde je nog een lekkere klassieker. Een van mijn persoonlijke favorieten, de Jazzpolitie Liefdesliedjes. Is altijd een plaat waar ik ieder jaar met heel veel plezier op stem voor de Nederlandstalige Top 1000. Die ook dit jaar natuurlijk weer gaat plaatsvinden. Zomerse muziek, zometeen van Jari Helliger, Spanja in Spanja. Hoi naar Ferry de Lits. Ja, en als je dan op zomervakantie gaat, dan is de standaardvraag altijd: waar ga

Tour is dit, hè? Mart Hoogkamer en Miss Montreal en Houden van Haten. Dat zijn een van die zoveel samenwerkingen die tegenwoordig ontstaan. Die ik echt heel erg goed vind. Het is echt bizar, hè? Twee keer knipperen met je ogen en er zit alweer in de plugbak, zoals dat heet. Dat is een hele grote muziekmap waar alle nieuwe muziek binnenkomt van Nederland. En waar wij dan als Sterren NL, eigenlijk de muziekredactie, ga er maar aan staan. Eventjes een kleine shout-out aan de muziekredactie van Sterren NL. Die iedere week weer liedjes moeten uitzoeken die wij dan gaan draaien. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk niet alles draaien. Want we hebben maar een aantal uren in de dag waarop alles gedraaid kan worden. Maar heel veel liedjes die dus uitkomen en dat duetten zijn, of echt een hele rits aan artiesten die met elkaar samenwerken. En Mart Hoogkamer en Miss Montreal, dus een samenwerking die ik vorig jaar niet had durven gokken. Als je toen aan mij zou vragen, wie denk jij die samen gaan werken? Nou ja, had ik echt nooit gezegd, Martje en Sanne. Maar goed, hebben ze wel gedaan en het heeft heel goed uitgepakt. Houden van Haten. Laatst was Sanne Hans hier ook nog de gast bij Sterren NL. En had ze het over haar carrière en ook over haar nieuwe single die ze heeft uitgebracht. Ga dat even kijken, dat staat op de social media kanalen van NPO Sterren NL. Zometeen, Circus Custers voor je.

misschien ook wel dat ze verliefd op jou is. Het zou zomaar kunnen. Zometeen nieuwe muziek op Sterren NL. Jannes komt eraan. Hij brengt niet zo heel vaak nieuwe muziek uit. Maar juist als hij nieuwe muziek uitbrengt, is het altijd een rammertje. En dat is deze ook weer. Dans tot de morgen bij mij. Komt eraan. En ik had het net nog over zomerse muziek. Ik denk, nou, dan gooi ik deze er ook gelijk eventjes in.

Keizer en Annie Schilder en Take Me to Ibiza to the Sun, Sun, Sun. Komt een appje binnen van Klaas-Jan. Klaas-Jan die komt uit Woutsend en die zegt... Perry, mijn grote lokale Friese held, dat is Lietse Hille. En ik hoor hem af en toe wel eens bij jullie. Maar één plaat, die hoor ik echt nooit. En volgens mij, schrijft hij, en dat is heel scherp... heb ik hem wel eens in jouw show gehoord. Ja, dat klopt. Ik heb deze plaat wel eens gedraaid van Lietse Hille, dat klopt. Maar het is een beetje een vulgaire plaat. Het is een, ik bedoel, denk niet als de jonge luisteraars dit horen... dat ze er iets aan vastknopen meteen, maar het is een plaat op het randje. Maar ja, goed, zondagmiddag, het is weekend, 13:45 geweest. Ik denk, zal ik hem gewoon weer even een keertje draaien dan? Lietse Hille met 24 billen? Ach, Klaas-Jan, waarom ook niet?

de Vespa ervoor nog eens ben verstegen en ik heb lak aan wat ze zeggen. Nou, ik heb zeker geen lak aan wat jij zegt, want zometeen, na het nieuws van 2, gaan we alleen maar verzoekjes draaien. Alleen maar liedjes die jij wil horen en die kun je aanvragen via de gratis NPO-luisterapp. Je bent er van harte welkom en het maakt dus niet uit wat je wil horen. Als er al plaats is waar je nu aan denkt, nou laat het weten, wie weet hoor je hem zometeen. Dit is tot het nieuws, VOS.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Perry Krams.
2: Yes!

gebeuren dat die tweede studio zouden duiken. Maar ja, goed, hè. Dat is twee deuren verder van een woning en ze staan beide in de studio. Hey, allebei uit Volendam, al heel lang, jarenlang goede vrienden van elkaar. En ze hebben elkaar dan muzikaal ook gevonden met deze fantastische single. Die man is verliefd, dus die dus werd aangevraagd door Jacco. En ik weet niet of er een bijzondere reden achter zit, Jacco. Ben je toevallig verliefd op dit moment? Of heb je misschien een vriendinnetje? Of heb je misschien al een vrouw heel lang? Ik heb geen idee, hè? Of je jong of wat ouder bent, of je al lang getrouwd bent, of juist net verliefd bent. Als je maar gelukkig bent, Jacco, daar gaat het mee om. Dat vind ik heel erg belangrijk. Een uur lang verzoekjes, dat is leuk, dat is knallen. Zometeen een bezoekje voor Hanny. Zij wil graag Frans Bauer horen met Kom nu maar in mijn armen. Nou, dat gaan we even regelen. Dit is een verzoekje van Tijmen. En dat wordt Donnie en Senna. Dit is Waar blijf je nou?

Frans, dit liedje, dat klinkt altijd zo heel lief. Maar aan het einde zie je natuurlijk... Al onze stoutste dromen komen uit. Oké. Maar het lekker liedje blijft het altijd. Lekker meedijnen van links naar rechts. En vooral een heel hoog meezinggehalte. Hetzelfde heb ik eigenlijk ook met die liedjes van Donnie die hij hier uitbrengt. Keer op keer op keer lukt het hem weer om een mega grote hit te scoren. En dat lukte nu dus ook gewoon weer met Senna. En dat liedje heet Waar blijf je nou? Een uur lang verzoekjes. Dat doe ik tot aan 3 uur, tot het tijd is voor de hitlijst van Nederland. De meest toonaangevende Nederlandstalige muzieklijst, gepresenteerd door Jan Paparazzi. Zometeen Bluff met Dichterbij dan ooit. Die moet ik even gaan draaien voor Ria en Joost. Hij is er ook bij. Hij zegt Perry, een heel hartelijk goedemiddag. Nou, hartelijk goedemiddag terug, Joost. Deze is voor jou. Zet je radio maar lekker hard en ga genieten van Amar. Dit is Al heb je...

is dit, hè? Dat laatste stukje van dit nummer, ik wil hem gewoon altijd helemaal uitdraaien. Heerlijk, bluf! En dichterbij dan ooit. Jarno, die is erbij, die zegt... Perry, jij mag eigenlijk zelf even wat uitzoeken van grote vriend Vincent. Ik vind eigenlijk elk liedje die hij heeft uitgebracht, vind ik leuk. Dus Per, wat is jouw favoriet? Nou, ik heb er echt ontzettend veel. Ik vind het Dromedans vind ik heel erg leuk. Ik vind de Kleine Voetjes, die vind ik ook heel erg leuk. Maar Vrijdag is Vrij, dat is natuurlijk een beetje de titelsong van Perry's Weekend Party op vrijdag. Maar ik heb voor nu even gekozen, omdat het lente is, voor De Liefde Leeft in Mij. Ik hoop dat je dat leuk vindt, Jarno. Komt er zo meteen aan. Eerst een bezoekje van Belinda. Belinda, een hele goede middag. Voor jou ga ik nu Danny Vroger draaien. Dit is Morgen is niet beloofd bij Sterren NL. De wekker.

Ik heb ook altijd het gevoel dat ik lekker wil gaan staan dansen in de studio als ik dit liedje draai. Heerlijk zeg, ik word er vrolijk van. Überhaupt van de muziek van Frank van Etten. Het is echt een ongelofelijke muzikale duizendpoot. Ik wil met je dansen. Die heb ik trouwens niet voor niks gedraaid. Kai die wilde deze graag horen. Die stuurde erbij Perry. Ik ga altijd al dansen door het leven. Ik ben de vrolijkheid hemzelf. En vooral als je dan dit soort liedjes hoort op de radio, dan kan ik mijn geluk niet op. Nou Kai, ik hou van dat soort positiviteit. Hou dat vast, hoor. Dat is belangrijk in het leven. Dat soort mensen hebben we nodig. Als ik wel eens om me heen kijk, joh, ik weet niet. Ja, ik snap, je bent luisteraar van Sterren NL. Dat zijn echt de allerleukste mensen die er zijn op de hele wereld. Dat durf ik te zeggen. Hele gezellige mensen die naar Sterren NL luisteren. Maar kijk eens om je heen hoeveel chagrijnige mensen er zijn. Dan denk ik wel eens bij mezelf. Het leven is toch veel te kort om zo chagrijnig te zijn. Ik snap dat je niet iedere dag kan lachen. Hè? Dat is echt ondoenlijk. Dat is niet te doen. Je hebt wel eens tegenslagen in het leven, maar als van toe een beetje lachen, of eigenlijk 90% van de tijd lachen, het zorgt ervoor dat je zo'n mooi leven hebt. Eens even kijken wat er wordt aangevraagd door Bart en Patricia. Kimberly Fransens, als ik dan denk aan jou. Oh, een van de mooiste liefdesliedjes die op dit moment is uitgebracht. Ga ik zo meteen draaien. Eerst voor Martijn, Yves Berendsen. Dit is Terug in de Tijd. Elke

0: Wow, dit is zo mooi.
1: Denk ik aan jou, mijn lief.
0: Ik krijg er echt kippenvel van, hoor. Kimberly Fransens op SterrenNL op de zondag. Dit is wel echt zo'n plaat, hè. Als je op zondag thuis zit, lekker in je fortuitje. Lekker op de stoel zitten. Lekker een kopje koffie erbij. En genieten van die Nederlandstalige muziek

Alsof hij zijn eigen carrière bezinkt, hè? Thomas Berger en Alleen Omhoog. Ja, daar gaat hij nog steeds na al die jaren. Ik hoor die single nog zo om mijn oren. De luchtballon, weet je het nog? Van klein Thomasje Berger. Dat was destijds was dat echt een PR-stunt. Waar was dat ook weer bij? Bij een of ander tijdschrift of zo, of bij de reclame, kreeg je zo'n mini-cd'tje erbij. En iedereen werd helemaal doodgegooid met die single van kleine Thomas Berger. Mijn luchtballon. Weet je dat nog? Ja, wat was ik? Een jaar of? Zou ik zijn geweest? Ik denk een jaar of 10 of zo. Ik ben inmiddels bijna 32, dus reken uit. Dat is lang geleden en ik kan het me dat toch zo voor de geest halen. Leuk is dat. We draaien dus verzoekjes. Daarvoor Danny Christian. Ook dat was een verzoekje die heb ik gedraaid voor Christa. Miranda, voor jou komt jouw verzoekje eraan. Want zij zegt, Perry, een hele goede zondagmiddag. Zou je mij even kunnen verblijden op de radio met Martin Morero? Met Spijt is voor later. Dat is nou echt zo'n plaat. Die blijft dag in dag uit alleen maar in mijn kop hangen. Die wil ik zo meteen gewoon even horen. Nou, ga ik doen naar Frans Duits. En de kater duurt maar even. Marco, deze is voor jou.

0: als jij nu nog niet weet.
1: Barry's Weekend Party.
0: En die heb ik gedraaid voor Glenn. Dankjewel voor jouw verzoekje, man. Nou, zometeen direct na 3 uur de beste hits van eigen bodem. 2 uur lang de top 25 met showmeister Jan Paparazzi. En dat blijft daarna ook zitten, hè, want van 5 tot 6 hoor je de beste liedjes die we hier zelf hebben bewaard in de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Het gelijknamige radioprogramma De Schatkamer met Jan Paparazzi. Maak er een mooie zondag van. Geniet ook heel erg van de komende week. Ik ben er komende vrijdag weer voor de start van een gloednieuw weekend. En voor je het weet, joh, 2 keer knipperen met je ogen. Een paar keer ademhalen. Beetje je best doen op het werk. En dan hoor je mij alweer op de radio. Vrijdagmiddag om 4 uur. En dan weet je het. Dan is het weer de start van een heerlijk weekend.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 19, 20, 21, 22, 23, 24. En bovenop de stapel ligt nummer 25. In de juiste volgorde de komende twee uur op SterrenL Radio 25. Spekvet is met Janneman. Hallo, hallo. Hele goedemiddag, daar is Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De komende twee uur met de toonaangevende top 25, de Nederlandstalige top 25 van SterrenL Radio. De eerlijke 25. Vandaag gaan we ons bezighouden de komende twee uur met de 16e jaargang week nummer 20, gedateerd 15 mei 2026. De top 25 van SterrenL Radio. De hitparade van vandaag. Twee nieuwe platen, 9 stijgers, 12 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: SterrenL. Top 25. Zij hoort bij mij.
0: Het hele gezelschap Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij.

eerste twee zakkers vanmiddag in de top 25 van Sterrenel Radio. Om te beginnen onze hekkensluiter Jesse Prins en 1%. Met een tafel van 5 naar beneden getuimeld. Vorige week 20, deze week 25. In de 10e week dat hij staat genoteerd. Wat een hit, wat een hit. Voor Jesse met 1% en op 24 erachteraan gedraaid. Twee plaatsen naar beneden vergeleken met vorige week in de top 25. Mikey Mike Petersen en dat doe jij. In de derde week top 25. Terechtgekomen op nummer 24. Twee nieuwe platen, twee verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze uitzending van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling op nummer 23. De nieuwe single van Jannes komt eindelijk binnen in de top 25. Het heeft lang geduurd, maar hij is binnen. Hyper de piep, hoera voor alle fans van Jannes. En Dans tot de morgen met mij is de eerste nieuwe op 23.

0: 22.
1: 22.
2: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

Vorige week stond hij op 18. Vier plaatsen naar beneden getuimeld. 22 is de notering deze week voor de ideale schoonzoon van Bram Bommers. En daarvoor op 23 de eerste van twee nieuwe platen vandaag. Jannes en Dans tot morgen met mij. Nieuw op 23. Hoogste nieuweling nu aan de beurt op 21. Oftewel de klapper van de week. Paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. De nieuwe single van Tino Martin. Wat een rammer is dit. Dit gaat er zomaar in worden. Jong en dom. Hoogste nieuweling deze week in de top 25 op nummer 21.

Vorige week de 14e plaats. Deze week 5 plaatsen naar beneden. 19 is de notering in de 6e week voor Ik Kom Terug. En daarvoor op 20 gezakt van 17. Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stijgers midden van onze tot 25. En dit is de eerste van die 9. Vorige week op 24. Nieuw. Deze week 6 plaatsen omhoog. The Voice van Effe. Serieus?

Gelang te horen in de top 25, de 25 spekvette hits in de juiste volgorde bij Sterrenl Radio. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. En op zondagmiddag vanwege de Omroep CAO in de feestelijke herhaling tussen 3 en 5. Monique Smit zakt een paar plaatsen. Vorige week 13 ongeluksgetal, deze week zakt ze naar 17. Vier plaatsen naar beneden met Ik wil je helemaal in de 8e week dus. En daarvoor hadden we op nummer 18, omhoog van 24, de boys van F is serieus. En de Fiesta Escalada, vorige week 24, nieuw. Nu doorgestegen als eerste van 9 stijgers in onze hitparade, nummer 18.

deze week 3 plaatsen naar beneden. 15 is de notering. Een zakketje dus in onze top 25 na 10 weken. En daarvoor omhoog van 23 naar nummer 16. Dat gaat goed voor Bonnie, Bonnie, Bonnie. En de Route du Soleil in de tweede week op 16 terechtgekomen in onze top 25. En op 14 zijn we nu naartoe gekomen. De derde stijger van vandaag. 1 plaatsje gestegen, maar toch gestegen. En je kan maar stijgen in die eerlijke 25 van Sterren El Radio. Vorige week 15, deze week dus 1 plaats omhoog. Op 14 stijgen ze allebei terechtgekomen. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in mijn...

Met zijn geweldige nieuwe single Niet Voor één Keer. Wat een prachtige plaat. Die gaat volgende week de top 10 halen. Kan bijna niet anders natuurlijk, hè. En daarvoor draaien we hier bij Sterrenl Radio de nummer 14 van deze week op hoog van 15. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Loeier uit Loosdrecht met In Mijn Armen in de vierde week top 25. Eén plaats omhoog van 15 naar 14. Zometeen hoor je aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we terug naar deze datum, naar de 15 mei. Maar dan in het jaar 1981. Ja, ja, een tijdje geleden. Oude Nederlandstalige nummer 1 van 45 jaar geleden hoor je zo. En uiteraard drie nieuwe tipnoteringen heb ik voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Chris Bauer met zijn nieuwe single Vanavond Event. 'S Morgens absent. Ik ga René Vroeger draaien met Waylon. Ook een mooie plaat. Nieuwe single van ze. En dit is ook mooi. De dame heet Numidia. Haar nieuwe single heet Ik Bleef Geloven.

S'avonds een vent, 's ochtends absent. Onder het motto: 's avonds een vent, 's ochtends een wrak. Dat spreekt mij eigenlijk meer aan altijd. En ook nog Numidia gedraaid. Ja, ik was even kijken, we lag die bovenop de stapel. Ik bleef geloven, de nieuwe single van Numidia. Mooie plaat ook. Hoop dat ze allemaal binnenkomen volgende week of de week daarna in de heerlijke 25 van SterrenL Radio. De top 25. Met Jan Man. Lekker, hè? Het beste begin van je weekend op vrijdagmiddag en op zondagmiddag lekker uitduiken onder het genot van de oude Nederlandstalige nummer 1. En dat is deze plaat die nu gestart wordt. De oude Nederlandstalige nummer 1 als laatste plaat in het eerste uur van de top 25. We gaan terug naar 15 mei 1981. Toen stond deze plaat op nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. En...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker en deze nacht. In de top 25, vorige week 10, randje van de top 10. Twee plaatsen naar beneden deze week. Marco en deze nacht in de achtste week dat hij staat genoteerd. Hij opende het tweede uur het spannendste uur van de top 25... met Janneman op weg naar nummer 1 in de top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Dit is de Ster NL top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 en NPO 1. En we zijn bezig vandaag met de 16e jaargang week nummer 20... gedateerd 15 mei 2026. Deze week twee nieuwe platen, 9 stijgers, 12 zakkers en 2 zittenblijvers. En om je geheugen even op te frissen, dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

thuis in de achterweek dat ze zijn genoteerd. 1 plaats naar beneden. Vorige week 8, deze week gezakt naar 9. En daarvoor de top 10 werd officieel geopend door Samuel Welte en de bankzitters. En de uitsloperhit in de 11e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 6, deze week nummer 10. En daarvoor draaiden we ook nog Django op nummer 11. Omhoog van 16, 5 plaatsen omhoog. Waarom ben jij gegaan? Van de man met de koperen wongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stijgers vandaag in de top 25 van Ster NL Radio. En de volgende stijger, dat is de 1, 2...

22. Matje en Willy dan twee plaatsen omhoog. Dus van 9 naar 7 met Grappie Sappie in de vijfde week. En daarvoor om 8, ook omhoog. Van 11 in dat geval Lil Kleine en Samuel Welten. En Maak Ben Nou Niet Gek. In de derde week op 9 terecht te komen. 8 terecht te komen. Van 11 dus. Dan gaan we in de top 25 even kijken deze week wat er verdwenen is. Er zijn twee nieuwe platen. Dat betekent dat er ook twee platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij afscheid van de

Fenster an die Ohr. Dag Dave, dag. En ook zij zijn verdwenen. Vorige week nog te vinden op 21. Russo en Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters en Liefdesverdriet. 4 weken lang te horen in de top 25 van Sterren NL. 17 was de hoogste notering. En dat was een paar weken geleden, 2 weken geleden op 1 mei. Vorige week nog

0: TikTok.
1: Oh, een filmpje omheen over TikTok, denk ik. TikTok. En dat is een soort van reminder.
2: Waar blijft je nou?
1: Kijk, ik weet niet waar die blijft. Ik kijk even naar de grote studiodeur hier bij Sterrenel Radio. Maar Donnie die komt daar niet door naar binnen. Hij was wel te horen. Dus merkwaardig verhaal in onze top 25. Waar blijf je nou? Gestegen. Vorige week 7, deze week 5 plaatsen. 2 plaatsen omhoog. Nummer 5 is de notering deze week. In de 6e week top 25. En waar blijf je nou? En daarvoor op 6, 1 plaats gezakt. Fons Veurink. Wat een mooie vent is dat, hè? En een lekkere plaat. Avond voor in de boeken. In de 1, 2, 3, 4, 5e week top 25. 1 plaats gezakt. Vorige week 5, deze week dus naar 6. En op 5 hadden we gestegen van 7. Donnie en Senna. En waar blijf je nou? En dit is de eerste van 2 zittenblijvers deze week in onze top 25. Vier vorige week, vier deze week. De superhit van Damien van Os, Diamanten Ring. Nummer

die 18e week één plaats naar beneden. Van 2 naar 3 gezakt in de top 25. Bijna tijd voor nummer 1, maar zoals gebruikelijk zometeen de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen en uiteraard nummer 1 aan je toevoegen aan de hele lijst hier in de top 25. Anders zou het namelijk een top 24 zijn en het is een top 25. Ook wel de eerlijke 25 genoemd. Ster NL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met zoals gebruikelijk ook een paar tipnoteringen. En vanwege de tijd ga ik er 4 draaien vandaag. Ik ga zo meteen de nieuwe van Dave Dekker draaien. Daar valt zijn naam alweer. Hij heeft een hele leuke, grappige nieuwe plaat gemaakt. Die gaat over een Vespa. Ja, gewoon even reclame, maakt het uit. We draaien de nieuwe van Gordon en Replay. Me, Lobby, You. En ik ga ook nog de nieuwe draaien van Daloeier uit Loosdrecht. En hij drinkt rosé. Dat wisten we al. Heeft nu ook een plaat over gemaakt. Nou, en om te beginnen in de top 25.

nieuwe plaat van Wesley Bronkhorst. Hij drinkt rosé. Dat wisten wij natuurlijk al een tijdje hier, maar hij komt er nu ook openlijk vooruit. Leuk toch? Zijn nieuwe plaat en daarvoor Vespa van Dave Dekker en René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen. En de oplettende luisteraar, ik had er 4 aangekondigd, dus ik draaide 3 vanwege de tijd. Ik draai die plaat van Gordon en Replay maandag wel in de Jan Paparazzi Show. Gezien de tijd, want het gaat toch ineens heel hard, zie ik. Wat we ook gaan doen is zometeen de nieuwe paradeplaat draaien. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. En ik draai zoals gebruikelijk de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. En als ik kijk naar de kalender 5 jaar geleden, dan is het 15 mei 2021. 5 jaar geleden. En toen was dit een week lang onze paradeplaat. Quincy.

en zomer in je ogen. 5 jaar geleden paradeplaat en nu anno 2026 hebben we uiteraard ook weer een plaat gekozen uit het overweldigende aanbod in de populaire Nederlandstalige muziek, waar we nummer 1 in zijn. Met dit radiostation al meer dan 15 jaar, SterrenL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En wat is onze nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen? Een dame, een zangeres waar we een tijdje niks van gehoord hebben. Dus ik hoop dat het nummer nog klopt. Even het stof eraf blazen en dan kijken of ze opneemt. Of het allemaal nog anno 2026 werkt, want we hebben er een tijdje niet gehoord. Hoop dat het lukt.

0: Hallo, Sineke?
1: Jazeker.
0: Nee, het is niet te geloven. Met Jan Paparazzi van Sterren NL. Ja, ik denk, zou het nummer nog kloppen? Leeft ze nog? Hoe is het met haar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, hoe is het?
1: Ik loop net de supermarkt uit.
0: Oké, wat heb je gekocht?
1: voor het eten. Hè? Brood, beleg, melk, boterpuntjes.
0: Ja. En moest je bij de kassa schrikken toen je het bedacht hoorde?
1: Ja, maar ja, dat is tegenwoordig wel, hè?
0: Dat is tegenwoordig, dat is zo, hè?
1: Jammer.
0: Jeetje, Sineke, wat vind ik dat leuk om jou even aan de lijn te hebben. Tijd geleden,
1: ja.
0: Je bent de tijd van de radar geweest. Veel gebeurd, maar gelukkig. A, je telefoonnummer klopt nog. Dat is belangrijk bij Sterren NL. We kunnen je weer bellen. En B, je hebt een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Ik Doe Wat Ik Wil. En die plaat, Sineke, is vanaf dit moment, deze vrijdagmiddag, op Sterren NL Radio, een week lang onze nieuwe paradeplaat.
1: Yay!
0: Yes! Yes!
1: Oh, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Ja, maar het is ook zo'n leuke plaat. Zo'n leuke, frisse, vrolijke plaat.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ik doe wat ik wil.
1: Ja, ja. Ik ben er ook echt onwijs blij mee. Dat meen ik echt.
0: Ja, en fantastisch.
1: Vooral, ja, weet je, het is 1,5 jaar geleden dat ik iets heb uitgebracht.
0: Ja, ja.
1: Dus toen ik de studio weer inging en toen kwam dit liedje voorbij, ik dacht, ja, dit moet hem gewoon zijn.
0: Ja, maar dit is gewoon precies wat Sterren NL Radio ook is, met zo'n plaat van jou als fantastische zangeres van het levenslied Ik Doe Wat Ik Wil. Fantastisch, gefeliciteerd met de paradeplaat voor de komende week.
1: Ja, we gaan hem
0: meer dan 40 keer eruit gooien de komende 7 dagen. Ja, ja, ja, ja. Dit wordt wel even een klappertje, Sineke.
1: Ja, ik ben er echt onwijs blij mee. En ik waardeer het echt dat het ook... Ja, weet je, het is vandaag is de release dag en dan meteen paradeplaat bij jullie. Dat,
0: huppakee, tuurlijk.
1: Waardeer ik echt heel erg.
0: Ah, graag gedaan. Het is je meer dan gegund. We gaan er volle bak in de nieuwe plaat van Sineke, onze paradeplaat. En je mag hem zelf nog even aankondigen. Tot slot.
1: Nou, leuk. Lieve luisteraars van Sterren NL, hier is de paradeplaat. Mijn nieuwe single, Ik Doe Wat Ik Wil.
0: Fijn weekend, bedankt hè. Doei doei.
1: Doei doei, bedankt.

Radio. Live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Het spant uit de speakers de afgelopen twee uur. Op deze vrijdag dan wel zondagmiddag bij Sterrenl Radio heb ik nog één plaat klaar liggen, de nummer 1. En er is net zoals vorige week Justin de Wild en Cheerio. De nummer 1 in de Sterrenl Top 25. Bedankt voor het luisteren en een prettig weekend!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

en Lisbeth List en het orkest van Bert Page. Overbekend nummer uit de Nederlandstalige top 1000 ook overigens van SterrenL Radio, de Pastorale. En daarmee begonnen wij op deze zondagmiddag, de 17e mei 2026... het uurtje van ons gouden oude programma op SterrenL Radio, waarin bijna non-stop een uur lang alleen maar de echte oude Nederlandstalige toppers worden gedraaid in de jaren, uit de jaren 60 en 70. Met Janneman tot een uur of 6 dus. En zoals gebruikelijk halverwege zo rond 17:30... de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 1973. 17 mei 1973. De Nederlandstalige top 3 van die datum hoor je zo rond 17:30. Ook nog een aantal bezoekplaten die binnengekomen zijn via mijn Facebookpagina, Jan Paparazzi Facebookpagina. Die ga ik ook behandelen. Die platen komen er ook aan. En voor de rest is het echt een muzikale reis door de tijd tussen nu en 6 uur.

Het kindersterretje Wilma uit de late jaren 60. En een klomp met een zeiltje. Mooie plaat. Aangevraagd deze plaat eerder deze week door Marian Douwers. Die wilde graag deze plaat van Wilma horen. Een klomp met een zeiltje. In de schatkamer op Sterrenel Radio. Daarvoor uit 1973. Vader Abraham en bedankt lieve ouders. We draaiden Zwarte Riek, Rika Jansen en mijn wiegje was een stijfselkissie. Die plaat was aangevraagd door Lizzie van Kempen deze week. En die moest ik draaien voor haar moeder. Ik hoop dat ze ervan genoten heeft. Graag gedaan uiteraard. We draaiden ook nog Tom en Dick, Bloody Mary en Echt Bedouwen. Kom uit de bedstee mijn liefste. En dat is een tweetal suggesties waren dat van Richard van Dreef die dat aangevraagd had. In de schatkamer op Sterrenel Radio. Als je ook een plaat aan wil vragen, dan kan dat. Hè? Dan doe dat niet via de app, zoals gebruikelijk de hele week. Maar doe het voor dit programma alleen via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi Facebookpagina. Stuur me een berichtje. En dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6. De schatkamer. Het bijzondere uurtje met oude platen op Sterrenel Radio. Dan kreeg ik ook een berichtje van, waar heb ik hem? Mia Dolle. Die zegt, Jan, zou je iets willen draaien van mijn oom uit de jaren 60? Dat was zanger Dikke Leo.

bij een huis klom ik naar boven met mijn emmer tot de goot. Door het raam zag ik een baby, moeder had hem op haar schoot. Het kleine ding kreeg juist te drinken, maar niet uit een fles of glas.

jaren 50, Heleentje van Capelle. En naar de speeltuin. Nou, toen waren er nog geen hitparades in Nederland. Dus het was geen hit, want die waren er gewoon niet. Maar het was wel een populaire plaat, laat ik het zo zeggen. Daarvoor draaiden we Dikke Leo op verzoek van Mia. Die had gevraagd of ik iets van Dikke Leo wilde draaien. Dat was namelijk haar oom. Die had een café in Helmond, volgens mij. Café Dikke Leo. En ik heb een paar LP's van Dikke Leo op het Telstar-label. En er is een CD verschenen niet zo lang geleden met allemaal leuke nummers van Dikke Leo. Dus ik ga daar meer van draaien binnenkort. Volgende week weer in de Schatkamer. En dan 5:30 geweest op zondagmiddag. Tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van precies 53 jaar geleden. We gaan terug naar 17 mei 1973. Dit was de Nederlandstalige top 3 van toen.

30 jaar geleden nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. Waar hoor je die nog? Uiteraard op NPO Sterrenl Radio. De schatkamer van de Nederlandse muziek. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur een uurtje met oude platen. Peter Waaldrecht was de naam van de zanger en ik hou van jou. Daarvoor draaide de review voor met Zomertijd en Wintertijd. Zij stonden vandaag in 1973 op nummer 2 in de Nederlandstalige hitparade. En op 1 stond Gerrit Dekzeil met Ik ben Gerrit. Oude Nederlandstalige hitparade op zondagmiddag in de schatkamer. Volgende week schuiven Jaartje Opkomen terecht in 1974. En dan hoor je de drie grootste Nederlandstalige hits van 24 mei 1974. Nu door met de schatkamer. En ik zat van de week eventjes thuis te scharrelen en te zoeken tussen mijn oude singeltjes. En toen kwam ik ineens een hele mooie plaat tegen van The Shepherds. Toen dacht ik, ja, die moet ik draaien vandaag in de schatkamer. Een plaat die je echt nooit meer hoort. Maar wat mij betreft een pareltje. The Shepherds uit Beverwijk. Waar hoor je die nog, zeg ik dan maar weer? Alleen op Sterren NL. Het land van mijn dromen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

Heel gewoon. De oude plaatjes in ons gouden oude programma De Schatkamer op SterrenL Radio. Gerard Cox was dat. En daarvoor draaiden wij de begin jaren 60 een klassieker van De Spelbrekers, Kleine Kokette Katinka. En Wim Sonneveld met Het Dorp. En ook nog Rob de Nijs met Het werd zomer. Uit het prachtige jaar 1977.

naar de jaren 60 of 70. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6. Voor nu bedankt voor het luisteren en de oude plaatjes zijn er weer volgende week. En Sterrenel Radio die gaat de zondagavond in met een lekkere, gezellige Nederlandstalige non-stop muziekavond. Vol met lekkere, gezellige Nederlandstalige meezingers. Bedankt voor het luisteren uiteraard en een hele gezellige zondagavond.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel, is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daar woont een zekere tante Dien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt. Maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar. Want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht, alleen

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.